Goedenacht. Goedenavond. En daar ben ik, mijn dames en heren. Kanselier uit Hamburg.

Goedenacht. Goedenavond. En de heer Big Ben, mijn dames en heren. Kanselier aus Hamburg.

Goedenacht. Goedenavond. En de heer Big Ben, mijn dames en heren. Kanselier uit Hamburg.